van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

is jammer als die wacht voor je mond zo lang geslapen heeft. Wat doe jij om te veranderen wat je handen zo gewetenloos verwoest heeft?

though the odds bent. En ader brennt. Elk in hier ik ken met zijn flenters licht.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

As daar nou ou Elon se Starlink op die plaas. En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee.

absoluut fantastisch. Harold, dankie vir hy goue ouwe The Foundations met Build Me Up Buttercup. Nou, talle van julle het my vertel wat kasyn is, maar ek denk die goeie ene wat ek vanoggend met

0: die is. En dank dat allemaal z'n karen leed zo mooi om z'n karen van mij trek. Namelijk dank je zei aan Elizabeth Strong wat zo gauw gereageerd had op mijn vraag wat ik gevraagd dat iemand van Oliver Gladys Strong of mij moet of moet mij contact zetten. Onmiddellijk gedoen, baie dank je. En dank je voor die mooie persoonlijkheid, Elizabeth. En als het de eer is, wil ik ons elkaar binnenkort ontmoet. En dan wil ik niet toch mijn enige meegevoel meedeel aan de familie van English. Wat door leren is aan haar randes. Ja, die eer gedoen, het is wel gedaan. Vertrouw om ons bid. Voor alles wat in die tijd moet gedoen wordt. En dank je voor Timo. Van Angola, Angela, van Andango, wat mij laat weten dat meneer English oorleden is. En dan dat morgen Taliban, wat ik ontmoet heb bij Barbara Pieks het gedenkdienst. Dat was goed. En dan wil ik net voor Lino zeggen, Lino, Tanya is nog steeds bij lief voor jou. Tanya zal je nog weer in die week komen bezoeken. En weer komen bed. En zoals ik elke dag dan wil doen. En morgen zie ik klaar, mijn zuster. Een gezegende dag en een gezegende week. En allemaal wat inluister van hartklop. Al mijn omgeensjes, namens te veel om te noemen. En die Drika en die Ronnie en Lola en you name it. En dat is te veel, natuurlijk die klokje weer. Zo, en ook goeiemorgen voor alles. Ik weet je, zit daar langzaam, zit een smile, groot smile daar zo. Maar op zomer het moest wees. En alles wat mooi is voor die werk, voor mijn groot familie, ons bed voor elkaar. En wil ook net voorbeding opvragen van mijn zusters en dochter die melden me van, dat ik nog bij het ziek is in de ICU. Morgen geplaatst is van zwak op naar Walvisbaai, nou lees hij en wel weet je. Net voor die wat die weet dat die oorgekomen is, nee, ze is nou hier. En goeiemorgen Ellie, en ook morgen zijn. En allemaal wat ze kost maakt voor ons, een sopkomp in Betsy en haar span. Jullie doen een goede werk. Hier zijn jullie bereikbaar. En ook baie dankie, Inge, voor alles, voor die mooie mensen die voor mij is. Voor alles daar ook. Bye-bye.
1: Dan zit dan een mooie en gezegende dag. Tot ziens.
0: Dank je, Mastika. Bye.
1: Ja, kom eens luister gewoon naar lied en net daarna kan je ons verder.

0: Ja, en van Maria, wat ziek is vandaag, Maria, ga naar de dokter toe en pas voor jou mooi op. Ik hoop morgen voor je beter. En alle liefde voor jou, Maria. Ja, en flik my stories. Ek een mooie dag voor jou, Ingrid.
1: Baie, baie dankie, Tannie. Tannie het rond van een stijve drukkie gee, hoor.
0: Ek sal so maak. Ek sal so maak en vir hom sê, dit kom van Ingrid wat hier op haar klop.
1: Dankie, Tannie. Goed, Tannie, hoor.
0: Ja, Marlene, ek hoop dit gaan goed met julle daar in Swak op. Is het nog so koud daar, Ingrid?
1: Dit is lekker koud, buiten. Ek weet nou nie op hierdie stadium nie, maar vanochtend toe ek inkom, is het nogal redelijk koud.
0: Oké, nou maar geniet met die koue. En ook aan my swaar, Ivan, baie dankie vir die boodskap vanmorgen. Ek waardeer dit, Ivan. Jy moet een geseënde dag het en pas vir jou op. Oké, Ingrid, mooi dag.
1: Goed, gaan Tanny, dankie Tanny. Tot ziens. Ons het nog so 6 minute en nie daar nog. Ons kan nog 2 luisteraars akkommodeer of 3 luisteraars. So is meer as welkom om te begin skakel. Nou net gauw weer deur ons boodskapies kyk of ons al allemaal gelees het tot dusver. Lyk my so. Is meer as welkom nie. Sit met die boodskapie en graag wil inskakel en besluit nie. Ek sal maar op die volgende keer doen het nou. Oom Tommy, ek speel hierdie lied speciaal vanochtend vir oom Tommy. Dis dan Manny Jackson, sy die hemel weet.

0: van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Jy het my geleer van gewone goed.

Minā, jij zal altijd wees, wees voor die rand te rooi. Minā, vat mijn hand, ik's bang voor die diepkant.

0: Hartelijk goeiemiddag, baie welkom by Jeugjournaal. Dis net na 2, jy luister na Hartklop FM en ek, Nick en Tenniel, morgen weer terug in jou geselskap op die maandagmiddag. Middag Tenniel.
1: Goeiemiddag Nick, ek hoop daarom jou maandag is daarom nie te blauw so ver nie.
0: Wel, as hy was, dan kleer ons om bykie net een lichterskakering in. Tijdens ons program vanmiddag hier op Hartklop FM.
1: Net so.
0: Natuurlijk, Jeugjournaal, al die pad saam met jou tot so net voor 4. Bly gerus ingeskakel.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Olivia Rodrigo met Stupid Song. Dit was nummer 3 op die Jeugdjournaal Top 3 om 3. Die is net in die tweede plek vandag. Sonny Federa met Feel Again.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Isabel La Rosa met My Girl, bring die tyd na 14 minute voor 4. Jy luister na Jeugjournaal hier op Hardop FM, net voor ons kyk na waar het gons op sosiale media. Kom ons kyk gauw, wat is die antwoord op vandagse kopkrapper op Wêreldwinddag? Het ons vir jou gevra, wat instrument word gebruik om windspoed te meet?
1: Dit is die anemometer.
0: Ja, inderdaad, die anemometer word gebruik om windspoed te meet, nou weet jy ook. Kom ons kyk bietjie waaroor dit gaan ons op sosiale media, bietjie sprankelnuus. Nou die prys van roem kan angswekkend wees. Beskermingsbevel is onlangs aan Sabrina Carpenter toegestaan nadat William Applegate 3 keer haar huis in Los Angeles opgedaag en probeer het om in te gaan. Die sangeres sê Applegate het in april naby haar huis begin rondhang en het elke dag nader stilgehou. In mei het hy haar voordeur probeer oopdwing en geweier om te vertrek. Selfs toe sekuriteit hom konfronteer. Hy het die daarop volgende 2 dae teruggekeer. Sy patrone kan bekruiping, onregmatige betreding en hoe hy my dopgehou het, het vir my ernst

0: Estamos a fazer parte da pessoa universal que for esquerda. Na Chichi Estrada, em 15 de Pada, em Rekta, em Enhets, na Nemba Pada, gesleit. Estamos a fazer na oostelijke voorsteden toe. Die area is een zaken kern in de stad Feit. Die verkeerslijkte van Mandoeman, die moet vijfrijlen en ouders pad, lekker op Roei. En kijk wat de pad werken en obstructies toe. Aviation pad en ouders pad is onder constructie. Motoristen worden aangeraaid om voorzichtig te besturen in die area. En kijk wat de padleidings in de oostelijke voorsteden. Die afwerkt van ouders pad naar Mandoeman, die moet vijfrijlen is gesleept. Casino-straat is aan beide kanten gesleept, die constructie. De westelijke verbijpad en perkampenpad is gesleept door constructie. Geen ongelukken en verder opzicht is er geen detectie op aangemeld niet. En dien er enige ongelukken of obstructies is, contact gerust de Wernicke Staatspolitie op de volgende tolvrij nummer. 061-302-302. Baie dankie, Schriever. Dat is al van mijn kant op.
1: Baie dankie, constabele. Aangename middag voor jou verder toegewens. Goed, gaan tot ziens. Constabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofdstad.

Goeiemiddag en hartelijk welkom bij die uitzendings van Hartklop FM. Dit is FIFA 2026 Wereldbekertijd en ons is rechtstreeks bij jou ingeschakeld vanaf die Atlanta Stadion in die deelstaat Georgia. En ons begint sommer eerste met die volkslied van Spanje.

Die country klanke daar van die Bellamy Brothers met Crossfire. Hulle is natuurlijk vooral bekend vir hulle groot treffer Let Your Love Flow, wat een grootte vir hulle in die laat 70er jare was, en vele ander, maar Crossfire ook een groot persoonlijke gunsteling. Dis Country Varia op Hardloop FM, en Kenny Rogers is ons volgende kunstenaar met sy Coward of the County, en dan een groot persoonlijke gunsteling Olivia Newton-John, die Australiese country sangeres, wat ongelukkig nie meer met ons is nie, haar Let Me Be There, en een ou bekende van Creedence Clearwater Revival. MUZIEK

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.